0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het Kooijurken XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: Battle speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Zit van der Linde met het NOS Journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is NAR.

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De 4-voudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
5: Wij zijn Art
4: en Ellie
5: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
3: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Amusi Moussain.
1: Amusi Moussain.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
5: Wij zijn Art
4: en Ellie
5: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Rusten!
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Ah, moesie, moesie.

1 uur lang alleen maar de mooiste en beste Duitse slagers van toen en nu in Ein Musi muss sein. Voor u samengesteld door Harry van den Bogaert.

0: Heb je een programma gemist?
1: Geen stress.
0: Check www.ditishelmond.nl en luister je favoriete programma terug wanneer jij dat wilt.
1: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
2: de Indische boekenplank.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er werd rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. En ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
5: Wij zijn Art
4: en Ellie
5: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond,
0: de Indische boekenplank.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij het programma Indische Boeken. Ja, oude boeken, nieuwe boeken. Vandaag heb ik vooral oude boeken bij me, op eentje na. Wat is Indisch? Indisch ben je als je voorvader uit het Westen komt en je voormoeder uit Indonesië. Elke plek uit Indonesië en elke plek uit het Westen en die vermenging, dan ben je Indisch. En voor mijn gevoel blijf je dat. Er bestaat niet zoiets als een 8e of een 16e of zo. Je kunt toch bloed niet opdelen in procenten. Het is gewoon een vermenging. Ja. En natuurlijk heb ik muziek meegenomen. En nou heb ik vandaag ook wat Indische nummers erbij, of Indonesische nummers. Maar vooral ook boeken. En ik hoop dat u daardoor nieuwsgierig wordt en misschien een of ander boek ofwel leent uit de bibliotheek of zelf aanschapt. Want veel boeken zijn tweedehands te krijgen. En die ik nu bij me heb, zijn niet splinternieuw. Dat wil zeggen, ze zijn niet vorig jaar uitgekomen of dit jaar. Vorige week, of een tijdje terug in ieder geval, hadden we het over Blowing in the Wind. En technicus Harry heeft een aantal uitvoeringen van Blowing in the Wind voor mij op cd gezet. Daar ben ik heel blij mee. Ik heb ook een stapeltje Harry cd's thuis. En dit is er eentje. Er wordt gezongen door The Seekers. Mooie stem heeft zij. Luistert u naar hun versie van Blowing in the Wind.

Ja, heb ik te veel gezegd? Wat een mooie stem. Van de site Indies Forever heb ik het volgende. Het boek heet Het vergeten verhaal van de Belgen in Nederlands Oost-Indië. Ja, er waren ook Belgen. En wat deden zij daar? Ja, natuurlijk werk. Er was werk te vinden. En leger. En dit boek dat is geschreven door Herman Keppie. In België vergeten groep van duizenden Vlamingen en Walen dienden tussen 1816 en 1930, dus ruim 100 jaar, in de rangen van het koloniaal Nederlands-Indisch leger, het KNIL. De Belgen vormden na de Nederlanders de grootste groep. In 1911 was de grootste archipel ter wereld, de huidige Republiek Indonesië, onder Nederlands gezag gebracht en stopte men met de aanwerving van buitenlanders. Veel tastbaars is er van de Belgen die gediend hebben in het KNIL, vreemd genoeg, niet overgebleven. In eigen land zijn ze al lang vergeten. De families die nog iets weten van een oud familielid die ooit naar Nederlands-Indië vertrok, zijn gerust op één hand te tellen, nou dat is dramatisch weinig. Nochtans waren ze met veel meer dan een handje vol, namelijk zo'n 23.400 man. En op donderdag 28 mei presenteert Herman Keppie zijn boek Kapal Tuju, dat is 7, Marine, Matrozen en de Muiterij van 1933 bij boekhandel De Vries van Stokkum in Den Haag. Ja, vreemd. De Belgen, dat het toch nog zo'n grote groep was. Ik moet eerlijk zeggen, zo groot, dat die zo groot was, dat weet ik, wist ik niet. Ik heb gezegd, ik heb dus wat mengeling wat muziek betreft. Het volgende is helemaal een mengeling, want Willy Eskandar zingt het lied in het Nederlands. Je hebt ook de Indonesische versie, Bumunga Angrek Mulai Timbul. En dat is in het Nederlands als de orchideeën bloeien. Willy Eskandar.

Het volgende artikel heb ik ook van de site Innis Forever. En het is niet het volledige artikel dat er zat afgedrukt. Dat stond in het Bersama magazine. Maar ik lees even de tekst voor. De titel is Een leven van stilte, vuur en onbreekbare kracht. En dat schrijft Elene van Ast. Sommige verhalen mogen nooit verloren gaan. Niet omdat ze alleen over het verleden gaan, maar omdat ze voortleven in de mensen die ze hebben gedragen. Mij, dus Elene van Ast, is gevraagd om voor Bersama Magazine een persoonlijk stuk te schrijven als eerbetoon aan mijn moeder. Dit verhaal schrijf ik niet alleen als dochter, maar vooral uit diep respect en liefde voor mijn moeder en voor de gehele eerste generatie Indische Nederlanders die een leven hebben moeten opbouwen op de puinhopen van oorlog, verlies, ontworteling en stil verdriet. Elene van Ast, en het hele artikel staat in het Bersama magazine. En als u naar de site Indies Forever gaat, dan kunt u een link aanklikken en dan kunt u dus het hele artikel lezen. Ik ga het u niet helemaal voorlezen, maar misschien vindt u het interessant. Hier wordt dus opnieuw moeder in het zonnetje gezet, maar ik zou ook graag artikelen willen lezen van mannen en vrouwen die hun vader in het zonnetje zetten. Want het verhaal van een Indische jongen, een Indische man, is anders. Indische jongens werden vroeger altijd naar de ogen gekeken, op handen gedragen door alle vrouwen in de familie. Ook de bediendes, ook oma, ook tantes. Ja, zonen, dat was wat. En als je als zoon die naar de ogen gekeken en een beetje in de watten gelegd in het Jappenkamp komt en je wordt geschopt en geslagen en vernederd, dan doet dat iets met je innerlijk. Dan breek je. Er zijn ook vele mannen, tamelijk gebroken, uit de Tweede Wereldoorlog teruggekomen. Hoe ging dat in de familie? Daar zijn ook hele verhalen over. Pa, die zich of niet kon uiten, of zich uiten op een manier die niet wenselijk was. En toch zou ik ook die verhalen van u willen horen. U kunt ze me mailen. Inge Dumpel @ ditishelmond.nl. Een vader is een vader. En die heeft ook het nodige meegedragen. Moeders, dat was weer ook anders. Want die waren niet zo zelfstandig. Maar die werden zelfstandig in de oorlog. En dat was over de hele wereld. De mannen weg. De vrouwen gingen aan de slag. Dit is van een verzamel-cd, het volgende nummer van indie-rockgroepen, die misschien allemaal niet meer eens meer bestaan. Die is Mike and the Rockin' Devils. Maar zij zingen Because I Love You.

Nou, Mike and the Rockin' Devils, dat klonk heel mooi. Nou heb ik een boek in de handen, dat is groter dan een A5. Iets groter, maar daardoor komen de foto's die erin staan heel mooi uit. Het is van, ik vind het al leuk als je de omslag ziet. Dus de afbeelding van een foto in een fotolijst. En de titel van het boek is Van de Willem III tot de Willem Ruis. Het is een boek geschreven door A. Lagendijk en te verscheen al in 1983. Maar feiten zijn feiten, dus ze zijn in 1983 genoteerd. Er zal wel weinig veranderd zijn. Wat ik mooi vind, het boek telt zo'n 160 pagina's, is dat op de meeste pagina's zijn ingedeeld dat een derde een afbeelding van een boot, zodat je echt duidelijk kunt zien. En dan tekst. En dat op de meeste pagina's, oftewel twee schepen, afbeeldingen van schepen onder elkaar. Dus de afbeeldingen zijn duidelijk. Het boek is ook lichtblauw met een soort in het sepia-kleurig de schepen erop. Op de achterflap hetzelfde, ook lichtblauw. En dan in een omlijsting de afbeelding van een schip. En de tekst luidt: gedurende 99 jaar heeft bijna permanent een passagiersverbinding over zee tussen Nederland en Indië-Indonesië bestaan. Meer dan 150 schepen hebben die route bevaren en worden hier in tekst en beeld getoond. Naast de meer bekende komen ook vele niet eerder genoemde namen van schepen in dit boek voor. Van bijvoorbeeld rederijen die maar kort hebben bestaan. En dan heb je Java, Insulinde, Holland, Oceaan en Furness. Het is dus een facet van onze rijke scheepvaarthistorie. En de inhoud staat op één pagina. Natuurlijk een voorwoord, een korte geschiedenis van de rederijen. En dat waren er een paar. En de Stoomvaartmaatschappij Nederland, de Amsterdam, Rotterdamse Lloyd, Rotterdam. En de Stoomvaartmaatschappij Rotterdam. Dan waren er wat kleinere. Hoofdstuk 2 gaat over de mails en de Engelse tegen- en medewerking van 1871 tot 1896. Mailboten, dat was echt waar post en dergelijke en kranten en tijdschriften en brieven en dergelijke mee werden vervoerd. Die kwamen op vaste data aan. En dat was op maildag, dan was iedereen in spanning. Oh, wat voor brieven en pakjes komen er uit Nederland. Hoofdstuk 3, de tijd van het specifieke passagiersschip. Dat het Suezkanaal was geopend, de verbinding was sneller van 1896 tot 1924. Dus ook tijdens de Eerste Wereldoorlog zei het dat het toen iets minder was. Hoofdstuk 3. Dan komt het motorschip. De definitieve keus van de mails 1925-1970. Dan zijn de meeste Nederlanders en Indische Nederlanders allang weg uit Indonesië. Hoofdstuk 5. Kapal Haji. De Haji-schepen die toen naar Mekka voeren. En dan hoofdstuk 6. Scheepslijsten en namen van schepen en wie hoorden die bij welke scheepvaartmaatschappij. Heel interessant hoor, daar hebben ze echt vele pagina's aan gewijd. Als je vader vaak werd overgeplaatst, zoals mijn vader, nou, dan ging dat toch vroeger nou, maar altijd met schepen. Dus misschien vindt u de naam van het schip wel terug, of de schepen terug waarop u gevaren heeft. Ik zie hier de Tjermij. Nee, op de Tjermij heb ik niet geschrapen. Wel op de Chilua. En bijvoorbeeld. En dan is er ook een foto van de Kapal Haji. Hoe ging dat toen dan? Hoe werden de Hajis vervoerd? De pelgrimsschepen. Ja, dat ging daar letterlijk met schepen vol naar Mekka. Kortom, een interessant boek om te hebben. Ik heb het gecheckt. Het is nog tweedehands te koop. Van de Willem III tot de Willem Ruis. En het is samengesteld en geschreven door
A. Lagendijk. Het verscheen al in 1983, maar nogmaals, het is de moeite waard om het te hebben als je geïnteresseerd bent in scheepvaart op de een of andere manier. Dit nummer is ook vrolijk om te horen van Glenn Miller, American Patrol.

Ja, blijf leuk om naar te luisteren. Je wordt altijd blij van. Een klein stukje uit het boek Van de Willem III tot de Willem Ruis van A. Lagendijk. Het motorschip. De definitieve keus van de Mails 1925-1970. De Rotterdamse Lloyd bracht 6 jaar na het eerste turbine-mailschip onder Nederlandse vlag het eerste motorpassagiersschip in de vaart, de Indrapura. Dat was wat ze noemen een eenpijper, dat is maar één pijp. En in februari 1926 vertrok het op haar maiden trip en het geheel, voortstuwing en de passagiersindeling die ruimer kon zijn door de kleinere motoren bleek zo'n succes dat hierna de Lloyd alleen nog maar motorschepen heeft besteld en zelfs een aantal stoomvrachtschepen tot motorschip heeft laten verbouwen. En in 1931 werden van de Indrapura zelf ook de motoren vernieuwd. En het maakte wel verschil in de tijd, in het varen. En in 1933 moest het schip wel gerepareerd worden, want het was een grote brand geweest aan boord. Een iets groter schip, maar niet zo makkelijk te onderscheiden van haar voortgangster, was de Sibajak. En onder u zijn vele of uw ouders of grootouders met de Sibajak naar Nederland gekomen. Men kan ze het best uit elkaar houden doordat de Indrapura laadmasten heeft, terwijl de Sibajak was uitgerust met elektrische dekkranen. Kijk, de Sibajak vertrok precies 2 jaar later op haar eerste maiden trip. En dit schip heeft altijd gelukkig gevaren. Als troepenschip voor het Britse Ministry of War tot maart 1946. En ook in de tijd dat ze voor hetzelfde doel gebruikt werd door de regering in Den Haag. Van 1953 tot 1959 was de Sibajak het goede schip. En het voer nog als emigrantenschip voor de regering. Ook in, op Australië, Canada, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland

Ja, het volgende boek dat ik in mijn handen heb is een juweeltje, luisteraars. Een juweeltje qua afbeeldingen. Zulke prachtige batikdoeken heb ik zelden gezien, ook zelfs afgebeeld. Het boek heet Traditionele en Moderne Batik. Met subtitel Ontwikkeling, Techniek en Methoden. Het is uitgegeven bij uitgeverij Kantekleer. Het is geschreven, samengesteld door Miep Spee. En Spee spel je S-P-E, accent EQ en dan nog een E. Het is iets kleiner dan een A4 formaat. Goede tekst, bladindeling, leest fijn. En de afbeeldingen zijn ruim. En dan is er ook een uitleg over waar het doek over gaat. De meeste afbeeldingen, niet alle, maar de meeste zijn in kleur, maar zijn natuurlijk ook in zwart-wit. Een kleine geschiedenis is dat natuurlijk eerst over de moderne batik. Wat valt er over te vertellen? Er zijn meerdere delen. Dit is het eerste deel. In het eerste gedeelte van dit boek wordt op boeiende wijze de geschiedenis van de batik weergegeven. De verschillende belangrijke gebieden, klassieke motieven, oude recepten en materialen. Het tweede gedeelte geeft een deskundig en zeer compleet overzicht van nu toepasbare technieken, materialen en recepten. Recepten van verven,

verfstoffen. En een ieder die geïnteresseerd is in oorsprong en praktijk van de batik zal deze uitgave willen bezitten. En het boek is ook geschikt voor alle opleidingen in deze uitermate boeiende uitsparingstechniek. Het boek heeft dus ja, uiteraard verschillende hoofdstukken. Het geeft ook een lijstje van waar je batikcursussen zou kunnen volgen. En galerieën. En ook al is het boek al verschenen al in 1977, dus is bijna 50 jaar oud, dan nog zeg ik weer, de doeken bestaan nog. De technieken zijn nog praktisch altijd hetzelfde gebleven. En misschien qua verfstoffen veranderd. Maar om te weten hoe een doek gemaakt wordt, hoe dat ontstaat en wat een enorm vakmanschap je nodig hebt en kunstgevoel en ook kennis van stoffen, verfstof en dergelijke. Ja, daar is het boek echt, echt uitermate geschikt om te hebben. Om te batiken heb je een chanting nodig. Dat is eigenlijk zo'n bakje met een lang tuitje waarin ze was doen, warme was. Want de batik is een vorm van uitsparingstechnieken. Die delen die je niet wilt kleuren, die bedek je met was. En dat wordt met de chanting gedaan. Dan wordt de doek in heet water gedoopt, of de was wordt er afgekrapt. En dan wordt een ander deel van de doek weer met was bedekt voor een andere kleur. Het is een moeizame manier om iets te maken, maar daarom ook zo kunstzinnig en zo kunstvol. Ik zie hier op pagina groot een doek van Tony Dyer. En die komt uit Australië. Studeerde aan het Melbourne Teachers College en Royal Melbourne Institute of Technology. En volgde een opleiding voor textieldesignateur. En leerde zichzelf batiken. En dan krijg je hier een prachtige batikdoek in oranje en bruine tinten. Nogmaals, interessant om te hebben, ook interessant om al die afbeeldingen te zien. Dan heb je een idee dat batik niet alleen is wat je normaal ziet, maar je kunt met batik ook schilderen. Maar dan is de techniek totaal anders en heel tijdrovend. Dat moet ik erbij zeggen. Traditionele en moderne batik, geschreven en samengesteld door Miep Spee. Ik ga direct een fragment uit voorlezen, maar laten we eerst luisteren naar Masada met Arumbai.

Ja, luisteraars, het blijft adembenemend mooi. Arumbai van Masada. Uit het boek Traditionele en Moderne Batik van Miep Spee vertelt ze iets over het mengen van de was. Het zal nu, want dit boek verscheen in 1977, waarschijnlijk iets aangepast zijn, maar je kunt niet alles moderniseren. Hè? Sommige dingen blijven. Maar hier staat dus, wat zou je nodig hebben? Je hebt gom, hars, microwas, bijenwas, oude was, paraffine en kokosolie. Als alles gesmolten is, wordt de was in potten of aardewerken schalen gestort, waar van tevoren een natte katoenen doek in is gelegd. En deze doek moet groter zijn dan de pot, zodat u de volgende dag het gestolde wasblok en de uiteinden van de katoen uit de pot kunt halen. Gebruik geen nauw toelopende schalen, omdat de was hier dan niet meer uit te krijgen. Het moet een open schaal zijn. Het blok wordt in kleine stukjes gehakt. Dus je moet wel een ruime hoeveelheid was hebben van een bepaald mengsel. Het hangt ook nog van af of u katoen gaat batikken of zijde. En wat voor katoen en wat voor zijde. Het komt allemaal nauw. Heeft de batik toekomst? En in een artikel geschreven door Jan ter Heide van oktober vorig jaar... Sabine Bolk is een van de nieuwe jongere batikonderzoekers. Er zullen er vast heel veel meer zijn, maar zij is Indische die in Nederland woont. En batik is, zoals Miep Spee zegt, een soort van uitsparingstechniek. Zoals ik al zei, dat wat je niet geverfd wil hebben in een bepaalde kleur, bedek je met batik. En dan doop je dat in een verfbad. Het is alleen maar één kleur. En dat wat gekleurd is, dat ga je later met was bedekken. Dan komt de volgende kleur vrij. Enzovoort. Het opbrengen van de hete was gebeurt met een chanting. Zoals ik zei, dat is een soort. Het lijkt op een gieter met een lange tuit. Maar dan open van boven, want de was moet er makkelijk ingegoten kunnen worden. En het moet ook niet te warm ook weer, de was. Maar het mag ook niet voldoende warm zijn. Want het moet goed vloeibaar zijn. En om de was goed uit te delen of uit te tekenen met die was. Want dat is het eigenlijk. Er zijn op diverse plekken batik-workshops te volgen. Dat gebeurt ook wel, daar maken ze hun eigen kleding later van. Het kan allemaal. Hier in de regio weet ik dat Shelley Lapré in ieder geval u daarin kan helpen, of in ieder geval met batik iets doet. Kortom, batik hoort bij Indonesië. En dus ook een beetje bij ons, de Indische gemeenschap. Dat was het even wat betreft de batik, hoor. En dan gaan we luisteren naar Kalangkang met Bandung.

Ja, luisteraars. Ja, prachtig, luisteraars. Het is Send in the Clowns van Judy Collins. En ik heb nog één boek, kort, over gloeiende sintels. Het is geschreven door Jo Manders, verschenen in 1971. En in het damescompartiment, als je dat opzoekt op internet, dat is een site van Filan van der Loo, het is een fel pleidooi om de slachtoffers van de Japanse bezetting aandacht te geven. Een vraag die vaker in het werk van Jo Manders terugkeert. Te lang zijn zij genegeerd, maakt de schrijfster duidelijk. En in 1971 vraagt zij zelfs de aandacht voor de zogenoemde troostmeisjes. Maar wie wilde daar toen in 1971 naar luisteren? Het boek is nog altijd te krijgen. Ik kan het u van harte aanbevelen. Het telt zo'n 185 pagina's. Iets groter dan een A5-formaat. We gaan eruit met het nummer Nu Wel van Kalangkang. En dat heet Bandung.

0: Oh ja, dan... Luisteraars, hele fijne dagen en graag tot de volgende keer. Dag.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen.
2: Dit is Helmond
1: Klassiek.
2: Klassiek.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
6: Wij zijn Art
5: en Ellie
6: van beddenspeciaalzaak Van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
5: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
4: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
8: Dit is Helmond.
1: Dit is Helmond.

Goedemorgen, dames en heren. Fijn dat u op deze eerste Pinksterdag heeft afgestemd op Dit is Helmond Klassiek. Vandaag met fragmenten uit cantates die Johann Sebastian Bach heeft geschreven... ter gelegenheid van het hoogfeest van Pinksteren. En deze fragmenten worden afgewisseld met delen uit orgelconcerten van Joseph Haydn, Georg Friedrich Händel en John Stanley. We openden met feestelijke muziek. U hoorde het openingskoor uit de cantate Er schallet ihr Lieder. En dat werd uitgevoerd door de Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists onder leiding van John Elliott Gardiner. Deze cantate werd voor het eerst uitgevoerd op 20 mei 1714 in de Hofkapel van Weimar, kort nadat Bach daar tot concertmeister was benoemd. Het openingskoor is uitbundig met 3 trompetten en pauken. De 3 trompetten verwijzen naar de 3 eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Het koor heeft dansante ritmes en hiermee uit Bach de vreugde van Pinksteren. Uit dezezelfde cantate hoort u nu de aria van de tenor, O Zielenparadies. O paradijs van de ziel, doorademd door Gods geest. De geest die al bij de schepping waaide, de eeuwige geest. Sta op en maak je gereed, want de trooster nadert. Deze tekst verwijst rechtstreeks naar Pinksteren, de komst van de Heilige Geest. De ziel van de gelovige wordt voorgesteld als een paradijs waarin Gods geest woont en beweegt. Hoort u nu de tenor Christoph Kentz.

Dat was muziek van Joseph Haydn. Uit zijn orgelconcert Hoboken 17, nummer 2, hoorde u het moderato. En dat werd uitgevoerd door de organist Ferdinand Klinda. En hij werd begeleid door het Kamerorkest van Slowakije. Dirigent was Bodon Wachal. Wer mich liebet, der wird mein Wort halten. Bach-werkenverzeichnis 59 is een korte kantate. Waarschijnlijk voor het eerst opgevoerd in Leipzig op eerste Pinksterdag 1724. Het heeft een compacte bezetting en een intiem karakter, ondanks de feestdag waarvoor ze bedoeld was. Bach was in 1724 nog maar kort werkzaam als Thomaskantor in Leipzig. In zijn eerste tijd daar experimenteerde hij nog met vormen en bezettingen. Voor deze kantate viel hij terug op de oude Duitse kerkkantatenstijl. Dat betekent dat de Bijbelwoorden centraal staan, aria's minder uitgebreid zijn en de structuur compact blijft. De tekst is samengesteld uit woorden van Jezus uit het evangelie van Johannes. Opvallend is dat Bach slechts twee zangsolisten gebruikt, sopraan en bas. Daarnaast hoor je strijkers, de continuo en één trompet. En die enkele trompet geeft het werk toch nog een feestelijk pinksterkarakter. De kantate opent niet met een koor, maar met een duet. En dat is uitzonderlijk voor een feestkantate. De baspartij vertegenwoordigt de stem van Christus, de zogenaamde Vox Christi, terwijl de sopraan de gelovige ziel symboliseert. Dit duet wordt gevolgd door een recitatief van de sopraan. Het is een korte overdenking over Gods aanwezigheid in de mens. Vervolgens hoort u een koraal en Bach gebruikt hiervoor een traditionele pinksterhymne. Daarna bezingt de bas de vergankelijkheid van wereldse macht tegenover goddelijke liefde. Een eenvoudige, maar indringende koraal zorgt voor de afsluiting. U hoort nu deze volledige kantate uitgevoerd door de sopraan Magdalena Kozina, de bas Peter Harvey en verder hoort u de Monteverde Choir en de English Baroque Soloist onder leiding van John Elliott Gardiner.

Dat was de volledige Pinksterkantate Bachwerken Versages 59. Wer mich liebet, der wird mein Wort halten. Zo dadelijk gaat u luisteren naar twee fragmenten uit het orgelconcert opus 4 nummer 5 van Georg Friedrich Händel. De Alla Siciliana en het Presto. En dat wordt uitgevoerd door de organist Ivan Sokol en het Kamerorkest van Slowakije staat ook weer onder leiding van Bohdan Bachal. Maar eerst, voordat we dat gaan doen, heb ik een concerttip voor u. En dat betreft een concert wat aanstaande vrijdag 30 mei gegeven gaat worden. Het Euregio Jeugdorkest komt dan voor een concert naar Helmond. Het Euregio Jeugdorkest is opgericht in 1985. En het is een ruim 90-koppig symfonieorkest dat getalenteerde jongeren, 14 tot 25 jaar, uit Vlaamse en Nederlandse muziekacademies en conservatorium de kans biedt om in orkestband te musiceren en podiumervaring op te doen. Het orkest is dus met name een kweekvijver om jong talent klaar te stomen voor een mogelijke carrière als professioneel muzikus. Er wordt regelmatig samengewerkt met gevestigde solisten en nieuw talent uit België en Nederland. In 2018 ontving het orkest de titel Beste Jeugdsymfonieorkest van Nederland tijdens het Nederlands Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten in de Doelen in Rotterdam. En tijdens de concertreis in 2013 naar Wenen won het orkest de eerste prijs in de categorie Jeugdsymfonieorkesten op het prestigieuze internationale Summa Cum Laude Music Festival. Dus op vrijdag 30 mei, aanvang 8 uur, het concert duurt tot ongeveer 8:15, het Euregio Jeugdorkest. En ze geven dat concert in de aula van het Carolus Borromeus College. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de Lambertus Concerten en daar zijn ook kaartjes te bestellen. En dan nu muziek van Georg Friedrich Händel.

In 1725 schreef Bach wederom een Pinksterkantate met als titel Wer mich liebet, der wird mein Wort halten. Maar dit keer Bach werkenverzeichnis 79. Hij schreef deze kantate tijdens zijn tweede jaar als Thomaskantor in Leipzig. De tekst sluit natuurlijk weer aan bij het evangelie van Pinkster uit Johannes. Om precies te zijn, Johannes 14, waarin Jezus zegt: wie mij lief heeft, zal mijn woord bewaren. Het thema draait om liefde, gehoorzaamheid, de komst van de Heilige Geest en de innerlijke vrede van de gelovigen. In tegenstelling tot de kantaten die hij een jaar eerder schreef, Bachwerkenverzeichnis 59, en die vrij eenvoudig van vorm was, is deze kantate feestelijk bezet met een vierstemmig koor, vier solisten, trompet, hobo's, strijkers en continuo. Het werk is rijk geïnstrumenteerd. Zojuist hoorde u de aria van de sopraan Kom, kom, mijn herz steht dir offen. En dat werd gezongen door de sopraan Magdalena Kozina. We gaan nu luisteren naar de aria Nichts kann mich erretten. En de kern van deze aria is dat niets de mens werkelijk kan redden, behalve Gods geest en genade. De tekst benadrukt menselijke onmacht, afhankelijkheid van de Heilige Geest en de innerlijke verlossing door geloof. Het wordt gezongen door de countertenor Robin Blazer.

0: Dat was een deeltje uit het concerto nummer 4 in C mineur van John Stanley, het Vivace. U hoorde de organist Ivan Sokol en het Kamerorkest van Slowakije onder leiding van Bohdan Vachal. O Ewiges Feuer, O Oorsprong der Liebe, Bachwerken Verzeichnis 34, is een van de feestelijkste Pinkstercantates van Bach. De kantate werd waarschijnlijk in Leipzig in 1746 of 1747 voor het eerst uitgevoerd. Het werk is gebaseerd op oud materiaal. Oorspronkelijk schreef Bach een wereldlijke huwelijkskantate met vrijwel dezelfde muziek. De centrale gedachte is de liefde van God, de werking van de Heilige Geest, vrede en goddelijke aanwezigheid in de gemeenschap van gelovigen. Hoort u nu hieruit het slotkoor, dat wordt uitgevoerd door Christopher Foster Bass en de Monte Vader Choir, de English Baroque soloist, het geheel onder leiding van John Elliot Gardiner.
1: Er wählt sich Gott die heiligen Hütten, die mit Heil bewohnt, so muss auch den Segen auf sie schütten. So wird der

Ja, en met dit slotkoor uit O Ewiges Feuer, O Ursprung der Liebe zijn we weer aan het einde gekomen van dit uurtje. Dit is Helmond Klassiek. Mede namens technicus Harry van den Boogaard wil ik u bedanken dat u weer geluisterd heeft. Ja, we wensen u nog een heel fijn Pinksterweekend. Geniet van het mooie weer. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan zit hier Peter Schumacher. En wat mij betreft graag tot de volgende keer. Tot horens.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Helmond gaat Holland.
1: Helmond gaat Holland.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Dat gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagiersterrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons, die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 1:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Abcoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Helmond gaat Holland.

Ja, beste luisteraars, allemaal weer een hele goede zondagmorgen. Fijn dat u vandaag ook weer luistert naar Helmond Gaat Hollands. Op deze eerste Pinksterdag, en het is een mooie Pinkster dit jaar, beste luisteraars. En ik heb vandaag weer een paar leuke gouden ouwe voor u uitgezocht en een paar hele nieuwe. En natuurlijk een paar plaatsen die alweer wat langer uit zijn. En we begonnen vandaag met een oudje van Arne Jansen en Lessie Kal uit 1973 van dit jaar 1973 van Arne Jansen. En ik heb de hele nacht op jou gewacht. En ik zeg al, ik heb een paar plaatsen wat langer. En ook de nummer 1 in de Nederlandstalige top 30. Het is de zomerhit, zegt men, van dit jaar. Hier is Justin de Wild en Sirio.

Ja, dat was Django Wagner met Kali uit 2009. En voor dit nummer heeft hij een paar weken geleden een award gekregen voor 5 miljoen streams van dit nummer. En daarvoor hoorde hij de nieuwe single van Sophie, Bella Italia. En dit nummer kenden we natuurlijk ook van Imca Marina. En hier is het duo Kurt Krabbe, tezamen met Ronnie Tober. En die hebben een nummer van Ronnie Tober opnieuw in een nieuw jasje gestoken. Niemand zoals jij.

Ja, we gingen terug naar het jaar 1985 met Mieke en Ik ben verloren. En daarvoor horen we de nieuwe single van J.J. Bauer. Ik kan het niet laten, heette het nummer. En hier is de Spekspunt, de nieuwe single van Wilde Brouwer. Als ik jou zie.

Ja, in 2019 was dit Robert Pater met Eenzaam en Alleen. En daarvoor hoorden hij Jan en Zwaan. Ja, u hoort het goed, Jan en Zwaan. Jan is dezelfde gebleven. Zwaan is een nieuwe zangeres bij je duo gekomen. En ze hebben deze week een nieuwe single uitgebracht. En die heette Het Feest. En hier is de primeur van de Nederlandse radio, denk ik wel. De nieuwe single van Lina Stevens, onze eigen Helmondse zangeres, met Balalaika. MUZIEK

Ja, we schrijven het jaar 1969. Connie Vink en Die Toeteraar. En daarvoor hoorde je Rudy Kokke met Jij en Ik. En hier is de nieuwe single van Lucas en Gea. Laat me niet gaan.

Ja, de nieuwe single van Sjarelle, Oneindige Liefde. En daarvoor horen we nu de nieuwe single van Michael Willemsen, De Zon van Capri. En beste luisteraar, daarmee zijn we gekomen aan de laatste plaat voor deze Helmond Gaat Hollands op deze zondag de 24e mei, eerste Pinksterdag. Ik dank u voor het luisteren en ik wens u nog hele prettige Pinksterdagen en geniet vooral van het mooie weer. En we gaan er vandaag uit met een oudje uit 1998. Het is een oudje van Simon en Garfunkel, maar nu gezongen door Saskia en Serge. En dat heette Mevrouw Robinson. Tot een volgende keer.

0: Dit was Helmond Gaat Holland. Graag tot de volgende week zondag en dan ook 's morgens weer om 11 uur.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen. Dit is weekend.
2: Dit is weekend.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de 3e verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
5: Dit is Helmond.
1: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daar in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair, glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10:00 gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Laila Lies Sadler.
1: Laila Lies Sadler.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen en festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrandsmeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn aan brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Laila Lies.

0: Leyla ile Leyla'lı Saatler devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Beethoven's in Helmond.
3: Dit is Helmond.
2: Zometeen meer.
3: Leyla Lee Sadler.
2: Dit is Helmond nieuws.
0: 4 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Callas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Champions League. De Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
8: Wij zijn Art
7: en Ellie
8: van Beddenspeciaalzaak Van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
0: Dit is Helmond.
2: Laila Lies.

0: Eğlendik, güldük. Arada hüzünlendik. Ama keyifli bir programın sonuna geldik. Leyla ile Leyla'lı Saatler şimdilik sona erdi.
1: Beethoven spielt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen.
2: Nee, Celi Pesach.
1: Pesach. Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Er liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
6: Wij zijn Art
5: en Ellie
6: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
0: Dit is Helmond.
1: Dit

0: neşeli saatler.
1: Değerli arkadaşlarıma geri dön.

0: Hadi bakayım.
1: Yaylar, uşağı.

0: Başımı bağla sana, başımı bağla sana.
1: Neşeli Saatler devam ediyor. Devam ediyor.
2: Beethoven spielt in Helmond.
3: Dit is Helmond.
2: Zometeen meer. Neşeli Pesach.
3: Pesach.
2: Dit is Helmond nieuws.
4: 6 uur.
5: Door van Kamp met het NRS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baluchistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
7: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
8: Wij zijn Art
7: en Ellie
8: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
9: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
9: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
1: Dit is Helmond.
2: BC.

0: laz yaramaz. Hakikidir sözleri, dilde durmaz. Yapısıdır çılgınlık, yalana kanmaz.
1: Helmont FM'de Neşeli Pazar sona erdi. Her pazar 17 ile 19 saatleri arasında yine sizlerle olmaya devam edecek. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Sona erdi.
3: Üzülme, yine gelecek.
4: Beethoven's in Helmont.
5: This is Helmont.
4: Joe Metey.
5: Golden Memories.
6: Golden Memories.
4: Dit is Helmond Nieuws.
7: 7 uur.
8: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
10: Wij zijn Art
9: en Ellie
10: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
9: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
10: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten.
11: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
12: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl.
11: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
12: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
4: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
13: Dit is Helmond.

En het is weer zondagavond. Even naar de klok van 7 en het is tijd voor rock and roll, rockabilly. Rhythm and blues, doe-wop, country en een klein beetje soul, een klein beetje hillbilly. En dat op de zondagavond. Dit is Golden Memories met Tony Versveld. En leuke muziek uitgekozen, zoals deze.

0: leopard have spots? Does a zebra have stripes? Does a cat have a tail?
1: En het jaar was 1957 van Sunwagon's Waltz met Do I Love You. En daarvoor, ja, ik hou ervan zeg, Johnny Horton, Goodbye Lonesome, Hello Baby Doll. Het was onder Columbia label en het jaar was 1957. Oké, we gaan vlug verder.

Ja, en geweldig, hè. Uit Engeland komt deze gast, Number 9, Paul Ansel en Number 9, Set Me Free. Een plaatje uit 1999. En daarvoor Tommy Sands, Oop Shoop, Capitol Records, 1958.

Ja, als je net je rijp aangezet, je luistert naar Golden Memories op de zondagavond hier bij Dit is Helmond. En dat al 20 jaar. Ja, lekker hè. Plaats die je toch nergens anders meer hoort, alleen maar op deze zender hè. Dit is Helmond. Ja, de Everbrothers met Poor Jenny voor Cadence Records. En het jaar was 1959. En daarvoor Carl McVoy, Little Girl voor Sun Records, 1958. Ja, en die Carl McVoy, de neef van natuurlijk Jerry Lee Lewis.

Ja, Columbia Records 1956. The Colin Kids, Move a Little Closer. En daarvoor, ja, de killer, hè? Uit 1958. Jerry Lewis van Sun Records, Lewis and Boogie.

0: Ja, geweldig. Uit Utrecht, Massive, The Writing on the Wall. En daarvoor, ja, Sonny West, Sweet Walking Baby voor Norvak Jack Wackels. 1956. Oké, over een paar weken, en dat is dan in april, mag ik weer mijn plaatjes draaien op het grootste festival, Rockabilly Festival ter wereld, hè? Viva Las Vegas. En dat voor de derde keer. En natuurlijk ben ik daar zeer trots op. En daar draaien een aantal geweldige DJ's. Waaronder ik natuurlijk, Tom Ingram en nog veel meer van de 24/7 Radio. En ze hebben daar een reclamespotje van gemaakt. En luister eens hoe ze daar in Amerika Tony Versvold uitspreken. Leuk om te horen. Luister maar eens.
1: Viva Las Vegas number 29 has the all-night record hops. So, do you want to hear the list of who's going to be DJing at Viva Las Vegas 29? Just listen to this list, starting with myself, Tom Ingram, and the other DJs from Rockin' 24/7 Radio. Jivin' Jim Dandy, Andy Roadoiler, DJ Dino, DJ Dr. Nate, Rockin' Daddy-O, Strops Hop, and Tony Versfeld. Then all of these great DJs as well. Andy Mundy, Boppin' Bud, DJ Woody, Fat Cat, Madam X, Jukebox Jody, Jump Blues Richard, Lady Busty Brown, and Little Di. Plus, the 2 Hours Club London DJs special night. For full details and tickets, go to www.vivalasvegas.net. Remember it, www.vivalasvegas.net.

Ja, en het jaar was 1962. Girls, girls, girls, girls, Elvis. En daarvoor draaide ik Tony Casanova, geweldige plaat, Showdown 1959. En heb je die jingle net gehoord over die DJ's die draaien, zijn plaatjes mogen draaien in Viva Las Vegas? Geweldig, hè? En hoe ze daar Tony Versfeld uitspreken, hè? Tony Versfeld, zoiets, ja. Oké, okay, we gaan vlug verder. Ik neem je mee naar 1956 voor Capitol Records, Fanion.

ja, Judy Marble en his High Flyers. Pop 56. Geweldig. En daarvoor Fern Jong. I've got $5 and it's Saturday night. Een Capitol-opname uit 1956.

Ja, geweldig. Bekend van zijn eerste single uit 1956, hè? Bebopaloo met als B-kant Warm and Love. Dit was 1958 voor Capitol Records, Flea Brain. En daarvoor lekker plaat, Way Smith, Swinging Boogie voor Hard Records 1956. Oké, ik heb iets uit datzelfde jaar 1956 voor 4 Star Records, Sammy Marsters.

0: baby so tired.
1: Ja, en het jaar was 1956 voor Echo Records. De Corcoran Brothers, Henk Corcoran natuurlijk en Eddie Corcoran, geen broers van elkaar. Maar wel leuke muziek opgenomen, hè? 1956, Tide of Sleepy. En daarvoor Sammy Marshall, Some Like It Hot voor Four Star Records 1956.

En het begon trouwens met Pet Cup van RPM Records. En het jaar was 1956. I guess it's man's that way. En aansluitend. Ah, heerlijk, hè? Zo'n opname uit 1956. Sonny Burgess. We want a boogie. Boogie, ja. En ik bedank jou voor het luisteren. Jazeker. En daar komt veel plezier met Cor Kolen met zijn programma More Than Helmwak. Sluit mooi aan, hè. Draai allemaal om rock en roll natuurlijk. Wij hoor je weer. Of we spreken weer volgende week zondag. Tussen 7 en 8. Golden Memories met DJ Tony hier op Dit is Helmond. En ik ga dadelijk uit. Met een mooie van Shaker Stevens uit 1976 geloof ik. Your Moses Girl. Hey, tot volgende week. En veel plezier daar met Corre. Bye bye.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen More Than Helmrock.
1: More Than Helmrock.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8:00.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3:00 waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Üskü Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In een stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
2: Dit is More Than Helmrock.
0: Met
2: Bach.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. More than Helmrock.
1: More than Helmrock.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer dan nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: Helmond, ontdek je hier.
1: Dit is Helmond.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond nieuws.
3: 10 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Ron van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. De komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. 1 graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2:00.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.